Ook tot ziens, tot ziens. Dankjewel, kerel. Dankjewel, tot ziens. Brr. Van binnen ben ik warm. Sjo, hé, hé. Oh, paardje. Hé. Hé. Kijk, kijk. Sjo. Yeah.